Want zijn Nederlanders worden dan Stars een groot volgersalbum. Den Rasmussen waar dat de eerste album op uitsluitend is in de songs dan opgebouwd gehoofd. De LP werd dan nog het meest verkaafde album 1991 en 1992.

Want ze gaan het Nederlanders putten dan Stars, een groot en volgens album. De Erasmus, waar dat de nächste album op uitschließlich is in de songs dat opgebouwd gof. De LP, waar dan nog dat meest verkaafde album 1991 en 1992.

Want zo'n Nederlanders worden dan stars een groot volgersalbum. De Erasmus, waar dat de nächste album op ausschließlich eigene Songs dan opgebouwd gaf. De LP war dan nog het meest verkaufte album 1991 en 1992.

Want zijn Nederlanders hebben dan Stars een groot Erfolgsalbum. Den rausgezonden waar dat de nächste album op ausschließlich eigene songs dan opgebouwd gof. De LP werd dan nog dat meest verkaufte album 1991 en 1992 van Groot-Brittannien.